pas qu'elles ne sont. Na vrienden blijkt het te vaak, vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap, zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil vermoegheid omkap, ik wil mijn vrouw gaan vast zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders. Jouw voeten lossen anders spoor als je lief. Lief jij met alles. Jij verdwaalt in jouw gedachtes.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internet radio met Gaan Groot Radio, internet radio met styl. Stuur e-pos en advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: you want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Geniet ook die muziek van Bartu, en hy het 'n liedjie Swarte Krag.

Kasse, julle, ons is terug. Ons was nie gister op die lig nie, maar ons is terug en ons is hier. En dis Dinsdag, so ons gesels met Pastoor Adri. Ons is live op in en om Weskus, His Vision West Coast en op Gaan Groot Radio.

schade die begin nie altijd dadelijk nie. Maar het maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook iets waar ons het van besin. Oor die dinge in die leven wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fouten, maar dit is ons normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot de vooral. Het raak waar ons dit ook ek nou dat alles wat gebeurde. Daar is echt zeker goeders wat ik weet ik omgekeerd het. Maar die leven werkt zo niet en tenminste tot stories. Dank je hemelse vader, ik nog geen van jullie verloor. Dank je voor dit alles wat er al voor mij betekent. Het is geen ding is dat ik wil leren dat jullie moet weten. Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level, Ubuntu is mijn level en mijn familie is mijn kerk.

Soms is het net alsof ik eerst rivier. Drie je weet, zijn dingen, maar toch is het die. Waar alles ik gepraat raakt, de mensen dat wat zak maken. Plek voor plannen en verdrummen, gewoon krak. Ik ben toch niet dood, wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn mama beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan, zo gelachen. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerste in die leven, of ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en de dingen, die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurt. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer dat ik weer in mijn wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jylle is my gehoor, en ons gaan een helse jol vanavond samen. En om te denk, hierdie hele journey het eigenlijk al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan denk. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hier so, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanavond. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedje wat ek vir julle gaan doen, is een sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bykie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wijs hoe word het gedoen.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

was ik jouw zoon waar. En je stil weer een deel van mij beet. En ik slaap val je aan. En iedereen probeer mij reed. Die niet bij je wil hoor. En ik vond er op het vaat wat ik hier.